Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Kink Distortion.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Kink.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de

0: zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
1: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
8: Aldi. Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt.

0: Concept Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissant.

0: Distortion geef je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou.

0: Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Poeh.
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Kink. Distortion.

0: Snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Yes!

0: do. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streek. De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: King. Distortion.

0: Distortion.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.nl.

heaven.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
7: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
8: Boost yourself.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Distortion.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Poeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Distortion.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Jawel, South of Heaven terrein. Het is overigens vandaag 6 juni. En natuurlijk is dat ook meteen de internationale dag van Slayer. Dus als je dan toch op South of Heaven bent en als je dan toch 6 juni de dag hebt, dan kun je natuurlijk maar beter starten met South of Heaven van Slayer zelf. Ik ga vandaag een klein beetje inzoomen op wat hier staat. Ik ga straks even een uitgebreid gesprek hebben met Nina Bokke van de podcast of van de radioshow. Die zegt best hard voor een vrouw die ook tevens hier dingetjes doet. Maar eerst zie je Slayer met South of Heaven.

0: zoals ik al aangaf, het is vandaag 6 juni. Dus ja, dan kun je natuurlijk alleen maar meteen ook beter beginnen met Slayer als je toch op het South of Heaven Festival zit.
1: King.
0: Yes, dus ja, semi-live zou je kunnen zeggen vanaf het festivalterrein. En als je denkt, goh Bjorn, wat klink jij in hemelsnaam hoor? Ja, dat komt omdat ik hier in een hele prachtige portocabin zit die de organisatie heeft geregeld, waar wij oprecht heel blij mee zijn. De Loodzwaaien jongens gaan ook nog dingen opnemen voor dit festival. En dat gaat dan de volgende week uitgezonden worden. En ik doe dat vandaag al, omdat ik dat leuk vind om dat zoveel mogelijk met jullie te kunnen delen. En dan natuurlijk gewoon ook gewoon de herhaling komende dinsdag, gewoon puur omdat het kan. Nou, dan hoor ik je denken, leuk, dat zouden we een festival. Maar hoe, wat, waaraan, waaraf? Nou, dan ga ik het even met je doornemen. Dit weekend is het, 5 tot en met 7 juli, in Maastricht, met gisteren onder andere Windrose, Elstorm en Gloryhammer. Vandaag hebben we Hellripper, Nephilim, Nederlands band, die mogen straks het hoofdpodium openen. Daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ik vind het tof dat ze daar een spot voor gegeven hebben. Voor de rest hebben ze ook nog Haywire, Bone Ripper en Becoming AD. Hellripper staat er, Anthrax, en dan wordt het echt interessant. Dismember, Severe Torture, Sepultura en de afsluiter van vanavond is natuurlijk Megadeth met hun allerlaatste show die je op Nederlandse bodem waarschijnlijk gaat meemaken. Want ja, het is natuurlijk al regelmatig erover gegaan. Ze gaan ermee stoppen. Of eigenlijk heeft Dave Mustaine gewoon gezegd, we kappen ermee of ik kap ermee. En dan houdt de band ook op te bestaan. Want ja, laten we wel wezen, om heel eerlijk te zijn, Megadeth is natuurlijk gewoon alleen nog maar Dave Mustaine. Met een heleboel goede muzikanten, laat ik dat vooropstellen. Maar het is natuurlijk wel gewoon steeds gewoon alleen Dave Mustaine. Hangar 18, hij komt vanavond sowieso voorbij. Hij gaat schallen over de Maastrichtse velden. Dit is Megadeth.

0: Het is de Weekly Pit van deze week. Je hoorde niemand minder dan Mastodon met Your Ghost Again. Track is geschreven door de band uiteraard. Sinds het overlijden van Brent Hinds is het ook het eerste materiaal wat is uitgekomen. Het nummer gaat daar ook over. Het is een duidelijk stukje rouwverwerking. Al dus de drummer Brent Daler. Die aangaf dat het nummer zich richt op de bekende situaties. Als samen in een oefenruimte zijn. En in de ooghoek ineens denken dat je een glimp opvangt van de persoon die overleden is. Omdat hij altijd in diezelfde ruimte op die plek stond. Een prachtig voorbeeld van een situatie waar menig persoon zich in zal kunnen herkennen, denk ik. En dat is ook een van de redenen dat wij hem hebben uitgeroepen tot de Weekly Pit van deze week. En je hoort het dan dus ook extra vaak voorbij komen.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: En zoals ik al straks al even zei, vanaf het South of Heaven Festival. En inmiddels is hier aan tafel aangeschoven Nina. Hallo Nina, hoe is het met je?
2: Hallo, het is goed.
0: Is het allemaal een beetje vol te houden?
2: Het is, ja, er komt een goederentrein op je af en over je heen. Op het moment dat je onderdeel bent van een festivalorganisatie. Dus het is heel vet en je gewoon alles op adrenaline.
0: Ja, want je bent inderdaad niet alleen DJ bij King Distortion met Best Hard voor een Vrouw. Waar we het eigenlijk even over gaan hebben. Je bent ook hoofdmedia. Bij South of Heaven. Dus heel veel posts die wij voorbij zien komen, social media, die komen dus onder andere van jouw hand.
2: Nou, niet van mijn hand. Dit jaar coördineer ik het. Dus ik heb een team van 10 fotografen en videografen samengesteld. Waarvan ik dacht, nou, die gaan het nailen. Mm-hmm. En dat doen ze ook, dus dat is vet. Dus vorig jaar deed ik zelf inderdaad video's maken. Nu ook een beetje voor de stories. Maar nu laat ik het andere doen en op snelheid ook.
0: Ja, ik heb inderdaad andere voorbij al zien komen en zien er heel tof uit. Hey, maar even terug naar jouzelf. Kun jij je eigen, dat is moeilijk hè, praten. Kun jij je eigen even voorstellen in één zin?
2: Nee.
0: Nou, dat is mooi. Dan gaan we door naar de tweede vraag. Nina, waar kijk je dit weekend naar uit? Heb je überhaupt nog de kans om echt iets te gaan bekijken? Of is het van
2: nee? Eigenlijk niet. Nee. Misschien ligt het er ook aan van geef jezelf die kans. Ik vind dat heel lastig. Omdat ik gewoon bezig ben met ook mensen aansturen. En op het moment dat dat even niet hoeft, dan denk ik, ik zie zelf een tof shot of zo. En dan ga ik nog even naar wat kijken. Tuurlijk ga ik dingen zien. Maar dat zal eerder later op de avond zijn. Want wij posten gewoon 24 uur per dag. Bijna 24 uur per dag door.
0: Ja.
2: Maar waar ik heel erg naar uitkijk, dat is de Fifth Alliance. Omdat die heb ik gewoon nog nooit gezien. En ik heb Natalia natuurlijk gesproken, de zangeres, voor de podcast.
0: Ja.
2: Die beschrijft zichzelf op het podium. En op basis daarvan denk ik, nou, dat moet een belevenis zijn. Dat wil ik zien. Dus dat vind ik vet.
0: Zeker. Daarnaast vraag ik mij ook af, want je hebt het al even over Best Hard voor een Vrouw, terwijl ondertussen die is afgelopen, die ik gewoon opnieuw aanzet. je hebt het al over Best Hard voor een Vrouw. Dat is een show die je gestart bent, onlangs.
2: Ja.
0: Waar komt die passie vandaan voor een show speciaal te maken, waarbij jij met alle respect de vrouwen op de voorgrond zet?
2: Ja. Is het passie? Het is niet per se passie eigenlijk, want ik ben zelf nooit bezig geweest met mijn gender. Mm-hmm. Tot het moment dat ik in de industrie terecht kwam als muzikant. En nu ook zeg maar gewoon als professional.
0: Ja.
2: Achter de schermen. Omdat was grappig, gisteren kreeg ik weer een opmerking over de titel van de show, Best Hard voor een Vrouw. Van ja, maar waarom moet je daar zo de nadruk op leggen? En het grappige is dus, ik heb dat niet verzonnen. Dit is iets wat wij al 20 jaar horen. Dus niet alleen ik, maar ook je zingt Best Hard voor een Vrouw. Ik kreeg vaak te horen, oh, jij drumt wel goed voor een vrouw. En dit is iets wat iedereen herkent. Dus dit is iets wat mannen eigenlijk altijd zeggen. Toen dacht ik, dat is vet voor de titel van een radioshow. En de doorslag gaf eigenlijk dat ik een recensie las toen ik met mijn band Siren na 16 jaar weer eens het podium betrad. En die recensent die had geschreven, de mom vibes werden snel verdreven door groovy hardcore. En dat was nog voordat we een noot hadden gespeeld. En toen dacht ik, wat maakt nu? Ook weer na 16 jaar krijgen we weer dit soort comments. Dus er wordt continu de nadruk gelegd op ons gender. En ik denk dat heel veel, vooral mannen, niet dat doen ze niet uit kwade wil of zo. Maar ze hebben niet door wat wij allemaal te horen krijgen. En wat ik wil met die radioshow is dat, dat er een stukje bewustwording is van, goh, hoor je ook wat je zegt? Want het leidt ook tot soms tot hele vervelende aannames of situaties. Ja. Maar het is dus niet om mensen te beschuldigen of zo, maar meer gewoon, ik nodig mensen uit in onze belevingswereld. En ik merk dat die vrouwen die dan in de show komen, ja, die hebben allemaal toch dezelfde dingen meegemaakt. Ja. Die vinden niet allemaal hetzelfde, hè, dus ze gaan er ook allemaal anders mee om. Maar het zijn wel echt altijd precies dezelfde situaties waarin we belanden. En ik vind het wel mooi om dat in het voetlicht te brengen. En daarbij is nog steeds 3-4% maar in de industrie is vrouw. Dat betekent ook in radioshows. Wow, soundcheck.
0: Dat er, we zijn op een festival.
2: Ja, dat betekent ook dat ook in radioshows, maar ook op streamingsdiensten, echt een super grote gap is tussen de hoeveelheid mannen en vrouwen. Nou ja, dus een radioshow voor vrouwen maakt dan ook weer dat je precedent schept. Dan komt dat ook wat meer in het voetlicht, want die hebben ook gewoon talent en die hebben ook gewoon hoge functies en lage functies. En het zijn drummers, het zijn chef producties, maar dat is heel weinig bekend.
0: Ja, dat vind ik ook het leuke aan jouw show. Want jij pakt, de eerste aflevering was met Siren. Dat is dan je eigen band geweest vroeger. De tweede aflevering was eentje met Marieke Peters, hoofdproductie. Ja. Dus je pakt echt verschillende facetten van het hele wereld, je hele spectrum pak je mee. Dat vind ik zo cool daarin.
2: Dat wil ik ook. Want bijvoorbeeld zo'n Marieke, die draait gewoon super grote producties. En die vertelde inderdaad van meestal wordt aangenomen dat zij een heel andere functie heeft. Hè. Ze van, oh ja, je bent een vrouw van de catering. Wat prima is, want er is niks met catering, maar het is wel zo dat wij het standaard bepaalde rollen krijgen toegedicht. En dat wordt niet bewust gedaan, maar dat zijn onbewuste aannames. En die komen af van natuurlijk een hele geschiedenis aan...
0: vooroordelen.
2: Ja, gewoon een bepaald rolmodel. En ik denk dat daar zijn we ons te weinig van bewust. Dat gaat gewoon tientallen jaren terug. Dat is niet iets van, dat verander je nu ook in één keer. Maar het is wel goed om daarbij stil te staan.
0: Ja, en dat denk ik ook al. Heel mooi voorbeeld daarvan is onder andere de Fifth Alliance. Die je al even aanhaalt van, die wil je heel erg graag gaan zien. Ja. Morgen zit die in je show, als in zondag. Want deze show wordt vandaag uitgezonden. En natuurlijk de herhaling komende week nog. De zangeres van Fifth Light, Natalia, is inderdaad ook iemand waarvan ik denk, als je die op het podium tekeer ziet gaan, dan kunnen heel veel mannelijke performers misschien nog wel een puntje aan zuigen. Als ik ga kijken naar wat het meeneemt het podium op. Ik vind dat namelijk te gek om te zien.
2: Maar ook op vocals. Dus dat, maar weet je wat ik nou grappig vind? We gaan, dit gebeurt er dus. Hè? Jij bedoelt dit ook heel...
0: Ik doe hetzelfde.
2: Ik wil dus niet zeggen, het is fout wat je doet. Want ik doe zelf dit soort aannames ook. Hè? Maar wat er nu gebeurt, is meteen... Je begint meteen te vergelijken met een man. Ja. Hè, eigenlijk zeg je impliciet... een man kan er nog een puntje aan zuigen. Dus van, je gaat meteen vergelijken van... misschien kan zij het wel zelfs beter dan een man. Terwijl, daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je als vrouw of man... Hè, je bent niet gelijk. Want er zijn wel verschillen. Dat ondervind ik trouwens nu ook steeds meer. Ik dacht altijd dat dat niet zo was. Maar dat is wel zo, ervaar ik. En dat is ook goed, dat is prima. Maar je bent wel gelijkwaardig. En dat is zeg maar onbewust in de mind van mensen nog niet ingedaald. Zeg maar. Ja. Dus dat is wel grappig. En trouwens over Natalia... Het is natuurlijk wij van WC Eend promoten WC Eend. Maar dit gesprek vond ik wel een heel bijzonder gesprek. Omdat zij benadert dingen echt weer vanuit een heel andere hoek. Zij heeft ook een heel, vind ik, heel heftig leven al achter de rug.
0: Ja.
2: En zij benadert dat op een hele bijzondere manier. En ook dit thema weer. In deze gesprek gaat het heel weinig over vooroordelen. Het gaat dus gewoon over haar. En hoe ga jij met dingen om? En ik vond dat heel verfrissend en leerzaam.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad, ja. Over de Fifth Alliance gesproken. Ze kwamen onlangs uit met Steniora. Dit is van die plaat, Fool on the Hill. En dus vandaag op South of Heaven.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
5: we Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bjorn van Ewijk. King Distortion. Sonoring.

0: Circuition van Nephilim. Afkomstig van de gelijknamige plaat die vorig jaar verscheen. De band die opende zojuist om 11:30 in de ochtend het hoofdpodium hier bij South of Heaven, waarbij ik nog steeds even aan tafel zit samen met Nina Bokke. Niet alleen collega binnen King Distortion, maar vervolgens ook nog eens hoofdmedia hier op het festival. Collega van King Distortion, we hebben net al even gehad over Best Hard voor een Vrouw. Ja. Jouw radioshow / podcast die je maakt.
1: Yes.
0: Wat is het doel dat je daarmee wil gaan bereiken?
1: Ja, dat is grappig, want ik heb eigenlijk niet echt een doel. Althans, niet zo heel bewust. Ik voelde gewoon van, ik liep met dit idee al heel lang. Mm-hmm. Dat weet jij, want daar hebben we al heel lang over zitten appen en zo. En hoe gaan we dat inrichten? En vaak is het bij mij zo dat ik heb een idee en dan denk ik, daar is wat mee. Dat voel ik dan ook. Daar ga ik wat mee doen. En eigenlijk was de beginvraag van wat ik meemaak. Het kan niet zo zijn dat andere vrouwen dat niet, of andere minderheden kan ook, hè, dat niet meemaken. En dat bleek ook niet zo te zijn. Dus het was eigenlijk nog uitvergroot. Dat ik dacht, wow, wat een verhalen. En ik ben een verhalenverteller. Ik vind het leuk om me bezig te houden met human interest. Daarom is de podcast ook heel veel gesprek en iets minder muziek. En wat ik merk is zeg maar dat wat er ontstaat. Dus ik denk dat dit gewoon een één radertje is in een groter geheel. Want wat ik merk is dat er ook een soort van netwerk ontstaat. Mm-hmm. We hebben ook in de aanloop naar het festival een... ik vind dat woord altijd zo kut, maar dat inclusiviteitsnetwerk. In ieder geval, het ging over vrouwen en genderminderheden in de metalindustrie. We hebben een panel gehouden, hebben we ook onder de vlag South of Heaven meets Best Hard voor een Vrouw gedaan. En daarin zie je ook dat vrouwen elkaar opzoeken. En dat leidt ook tot nieuwe dingen, weet je wel. Dus je schept daarmee ook een soort van gemeenschap die toch mannen iets eerder met elkaar hebben. Hè? En dat, een beetje old boys network, zo werkt dat gewoon. Daar zitten ook vrouwen in hoor. Ik bedoel, ik ben daar ook onderdeel van al heel lang. Maar het is toch leuk als je met andere vrouwen je samen kan pakken in die diversiteit van functies. Dat je mensen met elkaar in contact brengt. En dat leidt weer tot nieuwe dingen. En dat vind ik super vet. En ik denk dat dat hier ook nog veel meer uit kan groeien.
0: Zoals?
1: Misschien wel een organisatie of een stichting of misschien een band, heb ik ook nog aan gedacht. Of een festival.
0: Best Hard voor een Vrouw band.
1: Ja. En dan niet per se alleen maar bestaan uit vrouwen of zo. Maar dat is, ik heb geen vast omlijnd doel. Nee. Omdat mijn ervaring eigenlijk is, het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ja, goed, ik ben ook inmiddels 44 en zo werkt het gewoon in mijn leven. Op het moment dat ik ergens aan begin, dan leidt dat ook weer tot nieuwe dingen.
0: Ja.
1: En dit was zoiets waarvan ik echt voelde van ja, hier moet iets mee. Dat ben ik nu aan het doen.
0: Ja, snap ik inderdaad, ja. Nina, je bent een druk bezet persoon. Waarvoor dank dat je in ieder geval even de mogelijkheid hebt genomen om hier even aan te schuiven. Dat vind ik heel tof. Ik vroeg me eigenlijk wel nog even af. Hoe diep zit jij in de traditionele heavy metal?
1: Dat ligt eraan wat je bedoelt met traditionele heavy metal. Je bedoelt Megadeth en zo?
0: Nee, dan bedoel ik echt de old school King Diamond varianten, zeg maar.
1: Ik heb een hele bijzondere muzieksmaak. Dus ik bedoel bijvoorbeeld King Diamond, Judas Priest bijvoorbeeld vind ik dan weer wel vet. Maar mijn muzieksmaak is heel breed en ook het varieert heel erg. King Diamond niet per se.
0: Nee.
1: Maar die ga je draaien natuurlijk.
0: Niet zozeer King Diamond. Een van de DJ's die hier staat maakt onderdeel uit van de band Privator. En die hebben afgelopen week toevallig een pitch ingestuurd. En daar is massaal op gestemd. Dus bij deze van de EP die ze onlangs uitbrachten. The First Call of Magic. Dit is Nocturnal Blasphemy.

0: Revator met Nocturnal Blasphemy, afkomstig van de EP The First Call of Magic. Nina, we zitten nog steeds aan tafel. Tof dat jij nog heel even bij bent. En leuk dat je nog even de mogelijkheid neemt om nog even afscheid te nemen van de luisteraars. Want het is, we gaan langzaam richting het einde van dit uurtje van Bij ons Betonuur. Laatste blik over het festival. Vandaag is volledig uitgekocht. 7.500 mensen. Yes. Gisteren was een gezellige dag. Volgens mij wordt het morgen ook een hele leuke gezellige dag.
1: Ja.
0: Dus mocht je toevallig na al dit denken, goh, ik heb toch wel zin om morgen te komen. Dat kan nog. Voor morgen zijn er nog tickets. Voor vandaag niet meer. En ik begreep dat de line-up voor volgend jaar ook al helemaal bekend is, toch?
1: Ja, blijkbaar is dat exact dezelfde line-up als dit jaar. dat is grappig. Ja, we hebben een leuke gimmick. Op al onze merch staat 2027. Dus dat was echt een foutje. Omdat vorig jaar hadden we zeg maar een andere fout, maar dat ging om een band. Hadden we Sacred Reich in plaats van Sacred Reich. Dus iedereen heeft zich helemaal blind lopen staren op die bands. En gisteren kwamen we erachter. Hey, fuck, er staat gewoon 2027. Ja, iedereen een rap en roer natuurlijk. En ik dacht eigenlijk meteen, jongens, dit is geniaal. Dit is te gek. En er stond ook echt gewoon een mega rij voor de merch tent.
0: Dit verzin je niet.
1: Ja, want ik weet ook dat die verkeerd gedrukte t-shirts van vorig jaar, ja, die zijn ook nog herbesteld. Dus die gingen veel harder dan de daarna juist gedrukte shirts.
0: Oké.
1: Ja, dus ik zeg, dit houden we erin gewoon.
0: Dus volgend jaar wordt het Fout of Heaven?
1: Bijvoorbeeld, ja. Suggesties kun je insturen naar onze socials. Lijkt me leuk.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Wat moet er volgend jaar fout gespeld worden op het t-shirt van South of Heaven?
1: Ja, of gewoon achterstevoren of zo. Of gewoon de backprint op de voorprint. Op de voorkant.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen,
1: Dat is echt wel typisch voor ons. Wij doen altijd alles een beetje anders. En een beetje zo van, we doen gewoon heel veel. En daardoor floept er wel eens iets doorheen. Maar uiteindelijk zetten we wel gewoon neer wat we neerzetten hier. En dat is wel echt super vet dat we dat in Maastricht kunnen doen.
0: Ik denk zeker dat het voor Maastricht een hele mooie toevoeging is. En zeker überhaupt voor de hele heavy scene hier in de omgeving.
1: Ja, van Limburg, ja.
0: Ja, natuurlijk is Maastricht is bekend vanuit de hardcore vroeger uit. De Mijnstreek, Oostcrew, noem het allemaal maar op. Ja. De M-Town Rebels, waar je trouwens ooit een hele mooie podcast over gemaakt hebt. Dat eventjes geheel terzijde.
1: Dankjewel,
0: dat was mijn eerste kennismaking met jou.
1: Ja, dat denk klopt. Je net. Ja. Dat is grappig, want dat ging alleen maar over mannen.
0: Dus, ja, inderdaad.
1: Maar ik hou ook heel veel van mannen. Ik heb veel meer mannenvrienden.
0: Ja.
1: En ik hou ook van knuffelen met mannen. Ja, niet in de liefde heb ik een vrouw. Maar dus het is niet zo dat ik...
0: Dat je ons haat.
1: Helemaal niet. Ik hou van jullie. Ja, niet allemaal, hè. Maar ik bedoel, ik hou ook niet van alle vrouwen.
0: Ik snap je punt. Hey, nogmaals, dank dat je hier aan tafel wilt schuiven. We gaan er vandaag een heel mooi feestje van maken. Een van de bands waar ik persoonlijk heel naar uitkijk is Sepultura. De laatste shows zijn aangekondigd. Dit najaar gaat het gebeuren in Sao Paulo. 7 november, even uit mijn hoofd. Maar dit is dus de laatste show die we hier op de Nederlandse bodem, de Maastrichtse Klei misschien wel moet ik zeggen, gaat plaatsvinden van Sepultura. De laatste track van vandaag. Dit is Refuse Resist van Sepultura. En ik spreek je morgen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

Pink Distortion. Voor de klok van 4 uur kon je luisteren naar het uurtje dat afgelopen zaterdag al te horen was vanaf het South of Heaven Festival. En vandaag kijk ik nog uitgebreid daar even op terug. Dus 2 uur, Björn's Betonuur, hier gewoon voor je kiezen, omdat het kan. De track waar we vandaag mee starten is van Death. Dit is Symbolic.

0: Out of Heaven heb ik het natuurlijk niet over Death, maar wel over de band Death to All, met oud-leden van Death, Bobby Kublik, Steve DiGiorgio en Gene Hogan, aangevoerd door Max Phelps, die vocaal technisch gezien nog aardig in de buurt komt van niemand minder dan Chuck Schuldner.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Welkom bij deze South of Heaven recap. En ja, je kunt zeggen over Death to All wat je wilt, maar het is voor mensen zoals ik, die nooit Death live hebben kunnen aanschouwen, een mogelijkheid om de muziek van Chuck Schuldner toch gewoon nog eens een keer tot ons te nemen in een live setting. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt te gek. Sowieso, de muzikanten die op het podium staan zijn stuk voor stuk klasbakken. Als je ziet hoe makkelijk bassist Steve DiGiorgio met een fretless driesnarige bas staat te bassen met zonder pik, met vingers. Echt bizar om te zien. Die man is zo insane goed. En dat geldt eigenlijk voor de rest van de band ook. Want ook een Gene Hoagland die daar vrolijk alle fills wegtrommelt alsof het niks is. Ja, het is gewoon een genot om naar te kijken. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur. Vandaag dus een kleine recap op South of Heaven. Dat betekent dat ik een tweetal bands ga draaien die ik ook heb geïnterviewd. Namelijk The Fifth Alliance en A Night Under Maria's Altar. Die gaan ook voorbij komen. Voor de rest muziek van Mastodon. Jawel, want we hebben deze week weer een weekly pit. En wat voor een. Voor de rest ook nog Prefato. Sepultura gaat voorbij komen en we sluiten af met een band waarvan de plaat op de dag af exact 39 jaar oud is. Welke dat is, nou, dat hoor je straks nog voor de klok van 5 uur. Maar eerst verder met die weekly pit. Die kondigde vanmiddag al even aan via de socials van Bjorn's Betonuur. Heb ik het over Mastodon. Dit is Your Ghost Again.

0: Your Ghost Again van Mastodon. We hadden op South of Heaven met King Distortion de beschikking over een dedicated Porto Cabin. En voor de mensen die niet weten wat een Porto Cabin is, dat is eigenlijk gewoon een containertje waar je in kunt zitten met stroomaansluiting, een tafel en wat stoelen. Maar die hadden we helemaal voor onszelf. Met als gevolg dat we daar een kleine studio van konden maken. En wat dus de mogelijkheid bood tot het opnemen van een radioshow, zoals ik daar bijvoorbeeld gedaan heb samen met Nina Bokker van Muziekje Draaien en van de radioshow Best Hard voor een Vrouw. Die heb je vorig uur nog gehoord. Mocht je die gemist hebben, die is uiteraard ook terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink, namelijk kink.nl/podcast of via de Kink-app. Daarnaast hadden we ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een aantal muzikanten van bands. Daarnaast heb ik een heel erg tof interview gehad met Sylvain van Savage Lands. Dat komt komende donderdag komt daar nog een stuk van online te staan. Een stuk van terug in de radioshow. Maar ik ging ook in gesprek met Natalia van The Fifth Alliance over onder andere de nieuwe plaat die ze hebben uitgebracht, Stena Horia. En dit is daarvan deel 1 van het interview. Natalia van The Fifth Alliance en voorheen ook Jandras. Tof dat je even de tijd hebt genomen om aan te schuiven in hier in deze prachtige ruimte op South of Heaven. Yes. Dankjewel voor je tijd alvast even. Jij gaat straks het podium op.
1: Klopt.
0: Kijk je een beetje vooruit naar de show?
1: Oh, 100%.
0: Ja?
1: Ja.
0: Tof. Nieuwe plaat is uit van The Fifth Alliance. Ik moet zeggen, want ik heb hem al een aantal keer voorbij laten komen. Niet alleen de show, maar ook mij thuis. Ik vind hem echt heel tof. Stena Horia. En ik was benieuwd, want jij bent natuurlijk nieuw in de band.
1: Ja.
0: Terwijl de band bestaat echt al heel erg lang. Ik kan me herinneren dat ik ze volgens mij in een jaartje of 12 of 13 geleden al live heb gezien. Hoe is dat hele proces gegaan van jou als nieuwe zangeres bij de band?
1: Ja, dat was even uit mijn hoofd 1,5 jaar geleden. En ik kreeg van Daniel, de gitarist van Radelucidend, kreeg een appje van, goh, ja, The Fifth Alliance zoekt dus een nieuwe zanger. En ik had zoiets van, goh, ja, kan ik er misschien wel bij gaan doen? Dus toen heb ik auditie gedaan, goed ingestudeerd. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En die klik, die was het meteen zo goed. Dat samenspel, super open-minded. En ik had zoiets van, nou, zij zijn ook lekker doomy, lekker zwaar. Let's go. En zodoende. Ja. En repetitie na repetitie. En ik kon het steeds ook meer mijn eigen maken. Dat vond ik ook heel belangrijk. Nou, moet ik wel zeggen, die eerste show bij de Pit bijvoorbeeld, was ik wel een beetje zenuwachtig. Want dan, ja, je hebt een verwachting vanuit het publiek. Ik was wat stijfjes. En dan hoor ik zo achteraf in een review, ja, ze was wel wat stijver dan de vorige vocalist. En toen dacht ik, daar kan ik wel wat mee. Ja, en mooi. Uiteindelijk ben ik dus ook aan mijn live performance veel meer gaan sleutelen. Tot het dat is wat het nou is, zeg maar.
0: Ja. En hoe doe je dat dan, dat sleutelen? Is dat bij spreken thuis voor een spiegel of zo? Of, ik weet het niet, hè, maar ik opper maar iets.
1: Outfits en performance art. Ik ben toch wel gaan omarmen dat ik gekke dingen toch leuk vind om te doen. Dus bijvoorbeeld, ik ben een paar keer mijn stem kwijtgeraakt afgelopen jaar. En toen dacht ik, ja, nou, dan kan dat niet. Maar wat kan ik dan wel? Okay. En bij The Little Devil was dit bijvoorbeeld heel erg te zien. Bij onze off-road show.
0: Op Roadburn bedoel je?
1: Ja, op Roadburn, ja. Toen heb ik me overgoten met water. Ik had latex aan. En ik dacht, ja, die stem die kan maar zoveel. Ik kan maar 1 pitch schreeuwen, dat is het. Dus ik heb gewoon allemaal flesjes water klaargezet. Ben voor op dat podium gegaan en heb me gewoon gedrenched in water. En heb daar heel een ding van gemaakt. En dat klinkt misschien wel heel gek als je dat nu zo hoort. Maar ik doe bijvoorbeeld ook scream workshops. En dat is dan ook samen met mensen. En meer dat catharsische opzoeken. En dat probeer ik nou dus ook met mijn performance art naast het optreden zelf. Dus vooral dus met die outfits en performance.
0: Oké, okay, en inmiddels komt dat eigenlijk dus een beetje samen op het podium bij de Fifth Alliance, begrijp ik dan?
1: Ja.
0: Oké, okay, cool.
1: Ja.
0: Dat ben ik benieuwd. Ik heb je nog niet live gezien. Dat gaat straks gebeuren. Dus in dat opzicht kijk ik daar al naar uit. De nieuwe plaat. Het hele schrijfproces rondom de nieuwe plaat. Je bent natuurlijk 1,5 jaar geleden ingestapt. Was die plaat destijds al helemaal klaar? Of is dat echt nog een group effort geworden daarna pas?
1: Beetje 50-50. Okay. Ja, de instrumentele partijen waren het er eigenlijk al. Mm-hmm. Niels schrijft een mooie basis, daaromheen wordt gebouwd. En de lyrics was er voor een deel. En ik heb er bewust voor gekozen dat de main single, Ben Andanti, dat de lyrics had behouden die Sylvia ooit had geschreven. Mm-hmm. Ook wel als een ode naar haar toe. Ik bedoel, ze heeft een hele mooie carrière erop zitten met de Fifth Lines. Ik dacht, ga dat nou niet overschrijven helemaal.
2: Nee.
1: Maar de rest heb ik wel aangepast. Ook omdat ik... mijn schrijfproces is gewoon anders. En wil ik dat ook echt mijn eigen maken, dan heeft dat net een andere knipoog nodig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je... wat je zegt, aan de ene kant heb je het moment dat je zegt van, een soort van ode aan Sylvia vind ik ook wel mooi. Want ze is inderdaad wel heel lang een onderdeel geweest van de band. Heeft ook meegeschreven aan materiaal. Dat je daar toch denkt van, nou goh, dat wil ik niet volledig wegvragen. Aan de andere kant denk ik ook dat je als vocalist aan de graag ook toch ook wel je eigen stempel wil drukken op een plaat.
1: Oh, 100%. Dat is ook de reden waarom heel het album Stinne Horia heet. Mm-hmm. Ik kwam bij die naam, om even over die naam te spreken. Het is een Grieks woord. Mm-hmm. Voor confinement, hele nare gevoelens, verstrengeling. Ja, je zoekt het maar eens een keer op. Je vindt van alles erover. En er is dus geen directe vertaling naar dat woord in het Grieks.
2: Ja.
1: En zo heb ik me ook wel gevoeld tijdens het schrijfproces voor de lyrics van dit album van The Fifth Alliance. Omdat ik mijn plek zo aan het zoeken was in een periode die voor mij ook heel zwaar was. En dat voelde gewoon als een mooie samenkomst van dit woord, wat je in geen andere taal kan vertalen, is gewoon het woord wat ik voelde tijdens het hele schrijfproces. Ja.
2: Ja, dat is dan wel een mooi ding inderdaad. Zo dadelijk heb ik deel 2 van het interview dat ik had met Natalia. Maar eerst even een track van de Fifth Alliance zelf. Van die laatste plaats, Stenoria, is dit Phoenix.

0: Phoenix van de Fifth Alliance van de plaat Stena Hordia. En ik sprak Natalia nog even meer over wat er allemaal nog in het verschiet ligt. Straks het podium op hier bij Sound of Heaven. Wat hebben jullie verder in het verschiet liggen de komende tijd?
1: Nou, ik kijk heel erg uit naar onze release show op 20 juni in Phoenix, in Breda.
0: Oh, leuk.
1: Waar de band ook gevestigd is in Breda. Dus het is wel belangrijk om daar lekker dan een thuisshowtje te doen. En ik zou vooral zeggen, kom langs.
0: Ja, en ga de nieuwe plaat in ieder geval even luisteren die uitgekomen voor jullie.
1: Precies,
0: want het is toch wel eentje om... ik ben benieuwd waar het toe gaat leiden, laat ik het zo zeggen. Ja, er zit natuurlijk veel in. De Nederlandse doom, post-metal, black scene is echt heel groot. Is een scene die groeiend is. Met onder andere bijvoorbeeld ook een Duister Collectief.
1: Ja.
0: Toch even een klein linkje te leggen waar je ook wel een aardig wat voet in de aarde hebt. En dat vind ik mooi. Dus ik hoop dat dit gewoon weer een nieuwe band is die daar weer een mooie toevoeging aan kan zijn.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Vooral omdat wij dat blackened doom maken.
0: Ja.
1: Het gaat er lekker hard tegenaan, heeft zijn trage partijen. Maar vooral echt die power erin houden, dat vind ik echt heel belangrijk. Ja.
0: Marika, dank voor jouw tijd.
1: Ja, dankjewel, Bjorn.
0: Aldus Natalia van The Fifth Alliance. 20 juni dus staan ze met hun albumpresentatie in Phoenix in Breda. Afgelopen week kon je ook stemmen, even totaal iets anders. Stemmen op The Pitch, dit keer van Privator. En die hadden er echt een prachtig kunstwerkje van gemaakt. Om hun nieuwe EP, The First Call of Magic, te promoten. Ze wilden namelijk dolgraag de track Nocturnal Blasphemy aan je laten horen. Dus bij deze heb ik nog even, zo net voor het blokje reclame, nog de pitch van afgelopen week. Privator, dit is Nocturnal Blasphemy.

0: Blasphemy van Prefator. De band die afgelopen week de pitch wist te winnen. Ik heb zo dadelijk nu het interview voor je dat ik had met Mamot van A Night Under Maria's Altar. En het antwoord op de vraag welke plaat vandaag exact 39 jaar oud is.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Dodo. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Dit is

0: Sepultura met Biotech is Godzilla. Het was een van de vragen die het hele weekend lang boven het festival hing. Zowel Sepultura als de Gebroeders Cavalera zouden aantreden en beide zouden materiaal spelen van Sepultura. Aangezien de Gebroeders Cavalera met een speciale Chaos AD set zouden komen. En de vraag die eigenlijk het hele weekend boven het festival zou hangen: welke band zou er het beste van afbrengen? En ik ben daar eigenlijk heel eerlijk in. Ik vond Cavalera gewoon stukken beter dan Sepultura. Al was het maar omdat sowieso is Max Cavalera is veel afgevallen. Hij ziet er goed uit, hij ziet er fit uit. En je merkt aan alles dat hij gretig was. Gretig om het materiaal van KLCD zo vurig mogelijk te brengen. En dat kwam onder andere bij zo'n Biotech Godzilla die ik zojuist draaide. Wat overigens een van mijn favoriete tracks van die plaat is. Lekker schuurt een beetje tegen die grindcore aan. Hij bracht hem ook vol passie, vol vuur, vol... Ja, de hele band zit er gewoon gretig de tanden erin. En je merkt aan alles dat het publiek had dat nodig. Die verlangden daarnaar, die vroegen daarom. En dat leidde tot een hele toffe show van Sepultura. Dus nee, sorry, dat is verkeerd. Niet van Sepultura, maar van Cavalera. Dus mocht je toevallig in staat zijn om Cavalera nog komende week ergens mee te pakken, dan wil ik je dat zeker even aanraden. Nights Under Maria's Altar stond ook op South of Heaven. En ik ging in gesprek met frontman Nawot.
1: Nawot van A Night Under Maria's Altar. Tof dat je even tijd hebt hier op South of Heaven om even aan te schuiven bij de microfoon. Hoe is het met je?
2: Ja, ik ben best wel nerveus.
1: Ja, toch?
2: Ja, jawel. Dit is wel voor ons de grootste show die we doen tot nu toe. Mm-hmm. En ik heb wel grote podia's mogen zien. Ik mocht wel mee met andere bands. Maar als je zelf er staat, dat is wel echt toch de mijn handen aan het trillen zijn. Gelukkig zie je niet, maar het is wel pittig. Ja.
1: Ja, want dit is natuurlijk, het is niet jouw kindje, maar het is wel een band waar je echt betrokken bij bent geweest. Ik heb jou er in het verleden ook over gesproken in de radioshow. Ja. Omdat echt, het is echt een collectief eigenlijk, ja, van mensen waarin en uitvliegen. Maar waar jij toch wel een van de steady factoren bent, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, klopt. Ja, eigenlijk sinds de nieuwe release die we hebben uitgebracht, mm-hmm, is dat juist wel meer een vaste formatie geworden. Omdat ik merkte dat de behoefte die ik had voor vastigheid, mm-hmm, werd groter dan de mogelijkheid om talent te kunnen ondersteunen, of zo te zeggen.
1: Okay, ja.
2: Dus ik heb wel die keuze gemaakt om voor deze cyclus die we nu aan het doen zijn met deze nieuwe releases, om vaste members te hebben eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik wel grappig, want dan kijk ik naar de release aan, de single Thresholds Blade. Dan zie ik er toch twee bands bij staan die er als feature op zitten.
2: Klopt.
1: En Deep Root en Onio. Dus dat vind ik toch wel grappig.
2: Ja, de Belligerents met Deep Root is eigenlijk al lange tijd uit. In 2024 was hij uitgekomen. En Onio zat eigenlijk in de formatie van de Nightmare's Altar. Hij is ook zelf een drum en bass producer.
1: Ah, okay,
2: en daarom dat hij als feature erop staat. En sinds het moment dat we The Withering hebben uitgebracht, dus dat de Thresholds Blade maxi single compleet was, toen hebben we gezegd: oké, dit is onze line-up, dit is wie we zijn. En dat zijn wij met z'n zessen.
1: Yes, oké, cool. Met z'n zessen draai ik toch het podium op hier op South of Heaven. Kijk je er een beetje naar uit?
2: Ja, dat is echt ik weet niet welke woorden ik moet zoeken om dit te zijn uit te schrijven. Maar ik ben zo... Ik droom over dit, weet je wel? Gewoon, het is elk detail, elk moment. Elke keer dat we repeteren, elke keer dat ik alleen repeteer. De praatjes, de momenten, alles op en eraan. Ik zie het gewoon voor me of zo.
1: Ja.
2: Ook al zijn er maar 5 mensen in die tent, wat ik niet hoop. Maar ook al zou het zo zijn, dan zijn die 5 mensen die gaan gewoon de beste show van ons meemaken die wij kunnen leveren op dit moment.
1: Ja.
2: Daar gaan we gewoon voor.
1: In hoeverre bereid je zo'n show als dit dan tot op de puntjes voor?
2: Ik denk dat ik heel veel dromen die ik heb. Dus mm-hmm, 's nachts dan denk ik gewoon, misschien een circle pit hier. Of misschien een, weet ik veel. Dus met die zwaarden was ook gewoon een idee.
1: Ja.
2: Dat werk ik gewoon de dag ernaar uit. En eigenlijk is het gewoon elke dag dat ik wel ergens aan denk. Want zo heb ik gisteren de set gerepeteerd. En toen belde ik mijn andere vocalist, want we hebben 2 vocalisten. Van, ik zit eigenlijk aan te denken om dit te doen. Want het kwam in me op. Ja. Kun je dat doen? En zo, is goed. En zo bouw je zeg maar aan die live show.
1: Ja.
2: Voor mij dan.
1: Oké. Nee, elke band pakt het op een andere manier aan natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik bedoel, je hebt ook gewoon mensen die zeggen, we stappen podium op en we zien wel wat er gebeurt.
2: Ja, nee, ik durf dat niet. Nee, ik denk wel dat we... Althans, ik kan persoonlijk wel vertrouwen op mijn kwaliteiten. Want ik mm-hmm, oefen wel heel veel. Ook als het gaat om movement, als het gaat om stamina. Maar tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk om... Als je een professioneel product neerzet, moet er wel een bepaalde vorm van consistentie in kunnen zitten.
1: Ja.
2: Natuurlijk, setlist spreekt voor zich. Maar sommige bands doen zelfs de setlist gewoon wisselen per show. Wat ik heel vet vind, maar dat zou ik echt niet durven.
1: Nee?
2: Nee, dat zou ik echt niet durven. Ik vind het wel fijn om een bepaald soort rode lijn in de set te hebben. En ik denk dat we dat aan de hand van de shows die we hebben gedaan... Dat is echt een soort van bijtelen aan een soort van marmerblok, weet je wel? Dat is als je echt het juiste vindt. Maar in dat marmerblok zijn er zoveel mogelijke kunstwerken die erin kunnen zitten of zo. Okay. Zo kijk ik naar.
1: En hoe ga je dat dan doen als je straks bijvoorbeeld nieuw materiaal hebt? Gaat dat dan een soort van toevoeging zijn op dat marmeren blok? Of ga je dan echt alles weer helemaal omgooien? Ga je dan weer opnieuw beginnen? En haal je dan bijvoorbeeld de punten waarvan jij denkt, nou, dit werkt er supergoed, dit ga ik eruit halen. Dat blijft, dit werkt er minder, dat gaat eruit. Hoe ga je daarin te werk?
2: Ja, spoiler alert, we zijn dus bezig met nieuw werk al.
1: En, kijk, dat is altijd mooi.
2: Als best wel ver al met nieuwe werk, om het zo te zeggen. We zijn nog niet van plan om dit jaar, we zijn van plan om dit jaar nog iets uit te brengen eigenlijk. Maar ik denk dat ik het wel ga aanvliegen op de manier hoe ik het eerst deed. En dat is gewoon eigenlijk heel vaak doen.
1: Ja.
2: Heel vaak de set doen en dan misschien één of twee nummers wisselen. En ook kijken van hoe zou ik er zelf op reageren. De set filmen, terug luisteren, terugchecken. En zo gewoon eigenlijk zo van nieuw kunstwerk maken. Want elke show verdient, vind ik wel, die aandacht, om het zo te zeggen.
0: Aldus Nawot van A Night Under Maria's Altar. En als je dan denkt, goh, dat achtergrondgeluid, wat is het allemaal? Nou, dat was in dit geval was het de soundcheck van volgens mij Flotsam & Jetsam die bezig was. Die kon je tussendoor nog mee horen. Want ja, dat is natuurlijk wel een ding als je op een festival zit en je zit daar in de backstage en je hebt dan een mogelijkheid om dingen op te nemen. Ja, dan is de kans vrij groot dat er zo her en her wat lekgeluid is, zou je het kunnen noemen. Geluid wat rondwaart over het terrein waar je last van hebt als je dingen opneemt. Het is dan eenmaal zo. Ik zie dat dan maar gewoon als een hele mooie bijkomstigheid voor jullie. Om dan toch misschien iets mee te pakken van het festivalterrein South of Heaven in Maastricht. Over A Night Under Maria's Altar. De nieuwe single Threshold Blade werd al benoemd. Bestaat uit een drietal tracks waarvan The Withering onlangs uitkwam. En dat is deze.

0: Night Under Maria's Altar met The Withering. Ik ging nog verder met Nawot in gesprek over onder andere hoe belangrijk het is om kritisch te zijn op jezelf.
1: Je bent heel kritisch op jezelf,
2: ja,
1: denk ik dan.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Hoe belangrijk is het voor jou om dan feedback te krijgen van publiek, van bandleden, van andere mensen die de show komen checken?
2: Ik denk dat dat bijna belangrijker is dan wat ze ervan vinden of zo.
1: Okay.
2: Ja, niet per se, maar meer van... Ik had vorig jaar mijn afstudeershow bij de Rock Academie. Mm-hmm. En toen kwam een leraar naar me toe. Goed gedaan, man. Ik zei, oké, thanks, man. Maar wat kan er beter? Dat was gewoon mijn eerste vraag die ik stelde. En dat is eigenlijk best wel vaak de eerste vraag die ik stel. Als iemand waarvan ik weet dat hij de expertise heeft, of juist niet.
1: Ja.
2: Want dat is ook net zo belangrijk. Want een gemiddelde bezoeker heeft ook een bepaalde ervaringsvorm, zeg maar.
1: Zeker waar.
2: Maar ik vind het altijd heel fijn om dat te weten. Het maakt niet uit hoe hard je voor me bent, want dan weet ik wel wat ik aan moet werken.
1: Ja, en misschien ook dat het niet voor hem of haar is. Dat kan ook, hè?
2: Ja, ik geloof... Misschien raam zeggen, maar ik geloof wel dat metal in het algemeen, zeg maar, zo'n festival als dit, of je kijkt naar andere grote festivals, is echt een soort van extreme levenservaring. Ja. Of zo. Net als een bungee jump of skydiving, weet je wel. En ik denk echt, de mensen die zeggen dat ze dit niet vet vinden, of het nou onze muziek is of het algemeen metal, ja, die hebben gewoon een paar keer gewoon nodig, denk ik misschien. Ja, gewoon even, ga een paar keer de shows checken. Ga misschien een keer de morspit in voor de grap en kijk wat er gebeurt.
1: Nou, ik denk dat je daar wel iets moois aanboort. Want ik denk dat iedereen zijn allereerste metal show of allereerste metal festival nog helder voor de geest kan halen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Wat was jouw eerste?
2: Zo, dat was mijn eerste. Ik denk zelf misschien of Changing Tides in de Hall of Fame tijdens popronde. En dat was echt heel lang geleden. Toen leerde ik dus ook Bas kennen.
1: Ja.
2: En anders, mijn eerste eigen solo concert waar ik heen ben geweest was toen met SLA Dying. Wat met hun gebeurd is, eeuwen ja. Maar ik was heel erg fan van hun, omdat dat was een van de eerste bands die ik luisterde tijdens de race games die ik speelde. Weet je, ik ben gewoon 10 en dan heb je gewoon zo'n Xbox en dan speel je dat.
1: Ja.
2: Dat was het eerste solo concert en ik kan me gewoon heel goed herinneren dat ik echt dacht van wow, die mensen gaan echt heel gek. Die begonnen allemaal te rennen en zo en ik was helemaal niet van dat. Maar nu sta ik zelf gewoon lekker in de moshpit te springen en zo. Dus dat is wel,
1: Maar zo'n ervaring is wel een soort van key moment. Ik bedoel,
2: bizar.
1: Ik weet dat ik dat mijn allereerste show was Machine Head in de Brabant Hall in Den Bosch.
2: Oh wow, gelijk een grote show ook, of niet?
1: Ja, na 95, toen waren ze niet zo groot. Nee, 97 moet ik zeggen. Toen waren ze niet zo groot, maar toen hadden ze net de tweede plaat uit. The More Things Change, de gekke plaat. Ik kocht een kaartje, dat was mijn allereerste show. Ik was 15, denk ik. 14, 15, rond die koers. Zelf met de trein vanuit Bokstel naar Den Bosch.
2: What?
1: Dat was natuurlijk al een wereldreis voor mij.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus dat was voor mij een hele ervaring. En daar zag ik voor de eerste keer Entombed. Want die stond in het voorprogramma. En Machine Head dus. En dat was voor mij echt een ervaring. Van ik dacht, wow, dit is te gek. Ik wil dit meer.
2: Ja,
1: weet je wel, dat. Dus, in dat opzicht vind ik het altijd mooi dat als je aan mensen vraagt van, goh, wat is nou je eerste echte concertervaring geweest? Dan is die eerste, die is helder. Die tweede, die gaan nog wel. Die derde, ik zou niet weten wat mijn derde show is geweest. Mijn tweede weet ik nog. Dat waren Heideroosjes. Mijn derde.
2: Nee, ik zou het ook niet weten. Nee. Maar ik denk ook, zeg maar, wij gaan echt naar heel veel shows ook, toch?
1: Ja.
2: Dan is het ook, zeg maar, op een gegeven moment morft gewoon een beetje de ervaring of zo.
1: Ja.
2: Dat je gewoon weet van, oké, je weet wat je kan verwachten, maar het tegelijkertijd ook weer verfrissend of zo.
1: Ja. Maar terug te komen dan naar A Night Under Maria's Altar.
2: Mm-hmm.
1: Het is natuurlijk heel tof om mensen die een eerste keer bij jullie komen kijken, of überhaupt een eerste show meepakken, dat het voor jullie is. En dat het dan wel eentje is waarvan jij denkt, ja, dit is wel A Night Under Maria's Altar in Optima Forma.
2: Ja, dat is ook toevallig gebeurd. Dus met die afstudeershow. Ik had gewoon vrienden van mijn voetbalteam meegenomen. En mensen uit mijn eigen stad. En die wisten echt niet wat ze meemaakten toen ze mensen voor het eerst zagen crowdkillen. Het is gewoon karate en zo. Ik zeg, ja man, gewoon lekker meedoen. En ik stuur al die video's van al die hardcore pits naar hun. En hun waren echt een beetje bang. Maar ik zeg, doe gewoon lekker mee. En je ervaart het vooral. Ja. Dat wil ik graag meegeven aan mensen. Ik denk dat... dat crowd-interactie bij ons heel hoog staat.
1: Mm-hmm.
2: Voor mij persoonlijk sowieso. Want ik vind het wel fijn of zo. Dat de crowd weet dat wij het voor hun doen. Om zo te zeggen. Tuurlijk, we spelen zelf de muziek. Maar het publiek is, zeg maar... Ja,
1: het is een gezamenlijk iets.
2: Ja, ik zeg ook altijd... We are a Night Army's Altar. In de zin van op het einde. En dan wijs ik ook echt naar ons allemaal. Want dat zijn we ook met z'n allen op dat moment eventjes. Weet je wel?
1: Ja. Maar mooi, dankjewel man.
2: Thanks.
1: Ik wens je straks heel erg veel plezier en veel succes op het podium.
2: Ja,
1: zet hem
2: thanks.
1: Op. Ik kom zeker even kijken.
2: Ik ben echt nerveus, man.
0: Anders, Nawot van A Night Under Maria's Altar. En dan mocht je nu bij je eigen afvragen. Ja, allemaal leuk en aardig, maar hoe is dat dan gegaan met die show van A Night Under Maria's Altar op South of Heaven dit jaar in Maastricht? Nou, dan wijs ik je heel erg graag even op de socials van Björn's Betonuur. Want daar heb ik een hoop filmpjes staan van heel veel bands die op South of Heaven stonden. Zoals A Night Under Maria's Altar, zoals The Fifth Alliance, zoals Death to All, zoals Sepultura, zoals Cavalera die Sepultura speelde. Ga even lekker kijken, grasduinen even door de filmpjes heen en dan krijg je een aardig idee van hoe het er daaraan toe ging. En dan kan ik je meteen tippen voor volgend jaar, want het festival gaat, als het goed is, volgend jaar weer plaatsvinden. Dan even uit mijn hoofd, ik dacht 4 tot en met 6 juni. Wederom bij de Grashouder in Maastricht. Dat gezegd hebbende, we hebben nog één track over die ik je dolgraag wil laten horen. De plaat die op de dag af 39 jaar oud is. Van een band die nog steeds toert. En die dus komende zomer, of eigenlijk over 3 weken, op Jera On Air staat. Dan heb ik het over de band die destijds de plaat uitbracht onder de naam Join the Army. En dan weten de echte kenners al dat als de plaat Join the Army heet, dat ik het heb over Suicidal Tendencies. Komende zomer dus onder andere op Jera On Air in IJsselstein. En nu hier bij Björn Vertonghen hier op Kink Distortion. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: King. Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG's.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: this. Bestel nu bij
1: New York Pizza. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
2: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Hoe, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: figure it out.
1: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: King. Distortion.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Kink.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
12: Ja, de leeuw komt eraan.
13: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
14: Distortion.

0: Kink.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
1: we Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.

0: Kink.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
8: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: King. You gotta recognize Distortion.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: ANWB Zomeralert, nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
5: Oranje. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: King. Distortion.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Distortion.